0: Radio.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

0: Beste burgers van Nederland, onze boeren worden met uitsterven bedreigd. Zij pakken graag met de overheid stikstof aan. Steun Eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Hashtag laat de boer niet stikken.
1: Dit is de beste mix met muziek en informatie.
2: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

De meeste. En de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal. You can make

0: waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: 7 dagen per week, jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.

0: van uur tot uur, dag in dag uit.
1: Na de volgende plaat, het allerlaatste nieuws en het meest actuele weerbericht. Optimaal houdt u elk uur optimaal.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurksestraat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stil stond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
3: Radio Optimaal.

0: is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Gewoon de beste muziek in je eigen taal. Dit is Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïnse militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.

Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. In de ochtend valt er in het noorden nog een bui. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het in het hele land behoorlijk zonnig. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. Ook de woensdag lijkt droog te verlopen. Donderdag wordt het bewolkt en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Of het nu zomer, herfst, winter of lente is, Radio Optimaal. Alleen voor jou de beste hits.

0: Tot zo na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurksestraat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Speakers trillen, buren gillen. 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren. Radio Optimaal.
3: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
4: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. In de ochtend valt er in het noorden nog een bui. Elders wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het in het hele land behoorlijk zonnig. Het blijft droog en het wordt een graad of 20. Ook de woensdag lijkt droog te verlopen. Donderdag wordt het bewolkt en regenachtig. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het leukste station van Nederland. Radio Optimaal.

Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar Werk-Woonverkeer. Werk-Woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.

0: We zijn zo terug na het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Laren is gisteren een wolf in de bebouwde kom gezien. Het Goois Natuurreservaat adviseert hondeneigenaren hun dier voorlopig aan de lijn te houden. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. En een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl.
1: Radio luisteren is nu nog leuker. Met de muziek van Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er gelood. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. De overlevingskans van kinderen met kanker is verder verbeterd. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was 83% na 10 jaar nog in leven. Dat was bij de groep uit 2005 tot 2009 nog 80%. De verbetering komt vooral door betere diagnoses en behandelingen. Met name bij bepaalde vormen van leukemie en hersentumoren stegen de kansen behoorlijk. Toch overlijdt nog altijd 1 op de 6 kinderen met kanker. De Amerikaanse minister van het leger, Dan Driscoll, stapt op na maandenlange spanningen met defensieminister Hegseth. Driscoll diende zijn ontslag in bij president Trump. Zijn vertrek komt na een reeks ontslagen en veranderingen aan de top van het Amerikaanse leger. Eerder al ontsloeg Hegseth de hoogste legermilitair, generaal George. Het Amerikaanse leger heeft nu geen door de Senaat goedgekeurde leidinggevende meer. Dan nog het weer. Vandaag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Vandaag is het licht wisselvallig. Vanmorgen komt vooral in het zuiden plaatselijk een bui voor. Maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In de middag ontstaan flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Er staat een matige westenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan worden. Vanavond klaart het verder op en blijft het droog. Landinwaarts neemt de wind af, terwijl aan zee later een vrij krachtige zuidwestenwind staat. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 aan zee. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

0: optimaal. Het laatste nieuws. Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Vanaf vandaag kunnen Nooren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Het weer, zonnige periode en droog en het wordt vanmiddag maximaal 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about the dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Echt impact maken met zoiets simpels als toiletpapier? Wij zijn de Good Roll, de duurzame wc-rol met een missie. Een veilig en schoon toilet voor iedereen. Wil je niet alleen rollen met ons, maar ook onderdeel worden van onze missie? Investeer dan met echte impact en steun onze crowdfundingcampagne. Check nu www.thegoodroll.nl. The Good Roll. Let's make the world less shitty.
1: La!

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Reddingsteams hebben inmiddels 82 mensen uit de kloof gered. Bij het noodweer kwamen afgelopen weekend 2 mensen om het leven. De vermiste man komt uit de Amerikaanse stad Illinois. Zoekteams onderzoeken wandelpaden en omliggende gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat opnieuw zware regen wordt verwacht. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2%. Vooral energie en motorbrandstoffen werden duurder. Die prijzen lagen bijna 12% hoger. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden juist iets goedkoper. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,3%. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog, bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.

Vandaag is het licht wisselvallig. Vanmorgen komt vooral in het zuiden plaatselijk een bui voor, maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In de middag ontstaan flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Er staat een matige westenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan worden. Vanavond klaart het verder op en blijft het droog. Landinwaarts neemt de wind af, terwijl aan zee later een vrij krachtige zuidwestenwind staat. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 aan zee. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

0: Radio Optimaal. Het laatste nieuws.
1: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder, volgens het CBS. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het CBS. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon, vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Optimaal. Deze is voor jou.

0: één jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven. Dit is de tijd van je leven.
2: Optimaal.
1: Hier klinken de hits het beste.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drooghisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Reddingsteams hebben inmiddels 82 mensen uit de kloof gered. Bij het noodweer kwamen afgelopen weekend 2 mensen om het leven. De vermiste man komt uit de Amerikaanse staat Illinois. Zoekteams onderzoeken wandelpaden en omliggende gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat opnieuw zware regen wordt verwacht. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2%. Vooral energie en motorbrandstoffen werden duurder. Die prijzen lagen bijna 12% hoger. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden juist iets goedkoper. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,3%. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog, bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek.
3: Dit is jouw internetstation.
2: Want dit is radiooptimaalfm.nl.
3: Je hoort ze hier, jouw favoriete muziek.
2: Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

De keuze is reuze. Radio Optimaal. Wij draaien ze allemaal. Optimaal.

0: optimaal. De beste Nederlandstalige hits.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen, en dat er mensen zijn die dansen, en dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: KWF is tegen kanker, maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. Voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook als je wilt nalaten voor een beter leven voor de volgende generaties. In de podcast Levensloop doet Mireille haar verhaal.
1: De kinderoncoloog wil jullie spreken, zei de verpleegster. Kan dat zonder Kiki?
0: Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Geneeskundestudenten van het Erasmus MC bieden soms duizenden euro's om eerder aan hun co-schappen te kunnen beginnen. Door een ongunstige loting dreigen honderden studenten studievertraging op te lopen. In een WhatsApp-groep proberen ze daarom startplaatsen onderling te ruilen. Sommige studenten koppelen daar grote geldbedragen aan. De situatie zou de druk blootleggen die ontstaat door het beperkte aantal beschikbare opleidingplaatsen en de vertraging van hun studie. In de Democratische Republiek Congo zijn volgens de regering inmiddels duizenden besmettingen met het ebola-virus vastgesteld. Ongeveer de helft van de geregistreerde patiënten is overleden. Deskundigen vermoeden dat zowel het werkelijke aantal besmettingen als het dodental hoger ligt. Het gaat om de op één na dodelijkste ebola-uitbraak sinds het virus in 1976 werd ontdekt. De ziekte verspreidt zich via direct contact met lichaamsvloeistoffen van besmette personen of overleden slachtoffers. Het kabinet heeft 5 nieuwe gebieden aangewezen waar de woningbouw moet worden versneld. Het gaat om locaties in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Daar moeten tot en met 2035 ongeveer 30.000 woningen sneller worden opgeleverd. Woonminister Boekholt O'Sullivan heeft de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. Voor wegen en andere voorzieningen die de nieuwe woonwijken bereikbaar moeten maken, stelt het kabinet voorlopig geen extra geld beschikbaar. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Nu 30 minuten non-stop hits.
4: Optimaal. Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden, lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer. In het zuiden hier en daar een bui. Elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal plaat van deze week. De Optimaal plaat van deze week.

0: Komt er regen of zonneschijn? Hier is het weerbericht op Radio Optimaal.
1: Vandaag is het licht wisselvallig. Vanmorgen komt vooral in het zuiden plaatselijk een bui voor. Maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In de middag ontstaan flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Er staat een matige westenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan worden. Vanavond klaart het verder op en blijft het droog. Landinwaarts neemt de wind af, terwijl aan zee later een vrij krachtige zuidwestenwind staat. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 aan zee. Tot zover het weer van het radionieuws.
2: Je hoort de meest gevarieerde muziek op Radio Optimaal. Radio Optimaal.

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: De meeste en de beste. De lekkerste hits elke keer weer. Radio Optimaal.

0: laatste nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Wist je dat onderwijs voor meisjes de manier is om armoede in Oost-Afrika te doorbreken? Daarom helpt Join for Joy meisjes om spelenderwijs weerbaar te worden en op school te werken aan hun toekomst. Help jij ook mee? Ga naar www.joinforjoy.net.
1: Muziek in je eigen taal. Dat is het helemaal. Radio Optimaal.

0: Zeg, meneer Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg, Doris, heb je nou niks beters voor me?
0: Nee, je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten in mijn oude jas.

voor haar die dot van de mot. Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van motte in mijn oude jas. Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat om me knaagt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou? Maar toen begreep ik.

noem Hachalotte. En hem noem ik Bas. Die dotte van Motte in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt pas reuze in.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden, lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut gaat het om een man van ongeveer 1,85 meter met donker haar en een donkere baard en snor. Hij droeg een ketting met een orthodox leren kruis. De resten zijn niet van de sinds 2024. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Volgens de politie viel een 49-jarige vrouw beide slachtoffers kort na elkaar aan met 2 keukenmessen. Agenten probeerden haar met stroomstootwapens te stoppen. Toen ze gewapend op hen afliep, schoten ze haar dood. De politie ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor terrorisme. Bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt is 1 persoon omgekomen. 2 politieagenten raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft meerdere mensen aangehouden en een maïsveld afgezet. Tijdens de zoek- en arrestatieactie loste een arrestatieteam waarschuwingsschoten. Ook werd een politiehelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd en welke rol de aangehouden personen speelden, is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Volgens adviesbureau AI zakten de investeringen in 2025 naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen. Vooral vastgoed en digitalisering kregen minder geld. Opvallend is dat de financiële positie van de zorgsector volgens de onderzoekers wel stabiel is en er dus ruimte bestaat om te investeren. Uitstel kan problemen opleveren bij noodzakelijke vernieuwing van gebouwen en digitale zorgsystemen. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optima. Omdat er maar één de beste kan zijn. Dit is Radio Optimaal. Radio Optimaal.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Vandaag is het licht wisselvallig. Vanmorgen komt vooral in het zuiden plaatselijk een bui voor. Maar tussendoor laat ook de zon zich zien. In de middag ontstaan flinke zonnige perioden en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur loopt op tot ongeveer 20 graden. Er staat een matige westenwind die in het noordelijk kustgebied vrij krachtig kan worden. Vanavond klaart het verder op en blijft het droog. Landinwaarts neemt de wind af, terwijl aan zee later een vrij krachtige zuidwestenwind staat. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 aan zee. Tot zover het weer van het Radio Nieuws.

0: Maandag tot en met vrijdag geniet je van een smaakvolle lunch met Optimaaltijd op Radio Optimaal. De nooit vervelende radio.
1: Hey jij, je kunt zoeken wat je wil, maar dit is het beste station dat je kunt vinden op het internet. Dit is radiooptimaalfm.nl. Jouw allerbeste vriendje.

0: Optimaal. Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het Radio Nieuws. Botresten die in het Roggebotse bos bij Dronten zijn gevonden lagen daar mogelijk al 1,5 tot 6 jaar. Bij een willekeurige steekpartij op Times Square in New York is een 32-jarige vrouw omgekomen. Een 68-jarige man raakte gewond, maar is inmiddels stabiel. Nederlandse zorginstellingen hebben vorig jaar historisch weinig geïnvesteerd. Het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden. En een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: voel me morgen weer een kater.
1: Via het internet is dit jouw allerbeste vriendje. www.radiooptimaalfm.nl. Luister gezellig mee.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. EU-buitenlandchef Callas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. De twee agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij te maken hebben. Een maïsveld bij Overasselt is afgezet waarin mogelijk voortvluchtigen zitten. De boerderij waar het incident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. De politie onderzoekt nu of die beschieting verband houdt met deze nieuwe schietpartij waarbij één dode viel. JA21-leider Eertmans vindt dat de VVD een fout heeft gemaakt door bij de begroting zowel links als rechts de oppositie tegemoet te komen. In zijn ogen houd je op die manier niemand tevreden. VVD-fractievoorzitter Brekelmans verdedigt die aanpak juist. Volgens hem kun je met een minderheidskabinet per onderwerp andere meerderheden zoeken. Eertmans noemt dat onwaarschijnlijk omdat de coalitie verdeeld is volgens hem. Brekelmans wil in ieder geval geen nieuwe verkiezingen. En IKEA verlaagt vanaf vandaag de prijzen van meer dan 1500 producten in Europa. De Zweedse meubelketen trekt daar ongeveer 1,2 miljard euro voor uit. Gemiddeld worden de producten 15-25% goedkoper. Het gaat onder meer om populaire kasten, slaapkamermeubels en fauteuils. IKEA wil klanten zo tegemoetkomen die last hebben van de stijgende kosten van levensonderhoud. Ook in de Verenigde Staten en Azië gaan de prijzen omlaag bij het bedrijf. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
3: Wij zijn er voor jou.

0: Dit is het weerbericht.
1: Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er in het zuidoosten een bui vallen. Verder blijft het droog. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Later in de middag wordt het aangenaam zonnig nazomerweer. De wind is matig en komt uit het westen. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend bewolking en buien, in de middag op veel plaatsen droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. De twee agenten die gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt zijn buiten levensgevaar. Er zijn op verschillende plekken verdachten aangehouden, maar het is niet duidelijk of die ook met de schietpartij

0: arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet.
1: Welke hulp is er eigenlijk allemaal?
2: Ik zou zo graag eens praten met mensen die dit ook meemaken.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Het mooiste in de buurt. De hele week dit station is voor jou het beste.
5: Radio Optimaal.

0: Naar de volgende plaat. Het allerlaatste nieuws en het meest actuele weerbericht. Optimaal houdt u elk uur optimaal op de hoogte.
1: Tot zo, na nieuws en weer.
2: Optimaal nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam één persoon om het leven en raakten twee agenten gewond. Zij zijn niet in levensgevaar. Op beelden is een grote groep gewapende mannen te zien die 's nachts door het Gelderse dorp liep. In Overasselt zijn nog altijd veel politie en hulpdiensten aanwezig. De boerderij waar het schietincident plaatsvond werd vorig jaar ook al beschoten. Mogelijk is er een verband. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. Ze roept EU-landen op om raketten waarvan de houdbaarheid bijna verloopt af te staan, zodat Oekraïne zich beter kan beschermen tegen Russische aanvallen. Juli en augustus waren de dodelijkste maanden in het land. Verschillende EU-landen willen hun Patriot-raketten nu niet afstaan. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Haakon werd direct na het overlijden van zijn vader koning. Een kroning is er niet in Noorwegen. Bij de plechtigheid met de koninklijke familie ontbrak koningin Mette Marit, omdat ze na haar longtransplantatie weer gezondheidsproblemen heeft. Na de eed hield Haakon een korte toespraak, gevolgd door het volkslied. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Je hebt ons gevonden. Zoek niet verder. Luister elke dag.
4: Ja, Radio Optimaal.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er in het zuidoosten een bui vallen. Verder blijft het droog. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Later in de middag wordt het aangenaam zonnig nazomerweer. De wind is matig en komt uit het westen. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend bewolking en buien, in de middag op veel plaatsen droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Justitieminister Van Wil zegt dat geweld zoals bij de schietpartij in Overasselt niet wordt getolereerd. Bij die schietpartij kwam één persoon om het leven en raakten twee agenten gewond. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. EU-buitenlandchef Kallas wil dat Oekraïne zo snel mogelijk extra luchtverdedigingsraketten krijgt. Volgens haar is een tekort aan luchtverdediging op dit moment het grootste probleem voor Oekraïne. En de nieuwe Noorse koning Haakon heeft in het parlement zojuist de grondwettelijke eed afgelegd. Daarmee begint officieel zijn koningschap nadat zijn vader Harald vorige week overleed. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Volgens gezondheidsfunctionarissen kwamen in Gazastad 2 kinderen en een vrouw om het leven. In Deir el-Bala werd een meisje gedood toen Israëlische troepen het vuur openden. Er vielen ook meerdere gewonden. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Welkom terug bij Radio Optimaal.
3: Radio Optimaal.
2: Wij zijn jouw allerbeste vriendje.
3: Allerbeste vriendje.
2: Dit is de Optimaal Plaat van deze week.
3: De Optimaal Plaat van deze week.

0: Optimaal. Dit is het weerbericht.
1: Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er in het zuidoosten een bui vallen. Verder blijft het droog. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Later in de middag wordt het aangenaam zonnig nazomerweer. De wind is matig en komt uit het westen. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend bewolking en buien, in de middag op veel plaatsen droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Radio Optimaal.
1: Het laatste nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. Zeker 4 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen op de Gazastrook, onder wie 3 kinderen. Het Israëlische leger zegt doelen te hebben aangevallen om dreigingen tegen zijn troepen weg te nemen. Het staakt het vuren dat sinds oktober geldt wordt genegeerd. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en andere niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl.
1: Omdat er maar één de beste kan zijn. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn grotendeels van tafel. Dat bericht RTL Nieuws op basis van Haagse bronnen. In het akkoord tussen de coalitiepartijen zou verder nog staan dat het eigen risico in de zorg een jaar later pas omhoog gaat. Om de koopkracht te herstellen wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken. Tegelijkertijd gaat de belasting voor hoge inkomens met 750 miljoen euro omhoog. Gisteravond bereikte het minderheidskabinet een akkoord. Er is nog steun nodig van oppositiepartijen. België dreigt uit de gezamenlijke deal met Nederland voor 4 nieuwe fregatten te stappen vanwege de vertraging en de flink hogere kosten. De schepen zouden eerst 600 miljoen euro kosten, maar inmiddels is dat 1,3 miljard. België kijkt daarom ook naar andere scheepsbouwers, onder meer in Frankrijk en Turkije. Defensiestaatssecretaris Boswijk snapt de Belgische zorgen, maar blijft hoopvol. Volgens hem is de samenwerking tussen Nederland en België veel meer waard dan alleen deze fregatten. Duitsland wil langdurige gasdeals sluiten met Algerije. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Wadepuhl, praat daarover met de regering en het bedrijfsleven in Algerije. Hij noemt het land een betrouwbare gasleverancier voor Europa. Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Algerije heeft de grootste gasvoorraden van Afrika. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim 336.000 euro opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het gaat om een munt uit ongeveer 1815 van 180 reaal, de vroegere munteenheid van het eiland. Er zijn wereldwijd maar 6 exemplaren van bekend en deze munt is volgens het veilinghuis in goede staat. In de oorspronkelijke Braziliaanse munt zijn door Curaçao destijds echtheidskenmerken geslagen. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Voluit. Optimaal. Met opnieuw. Alleen de beste muziek. Dieren starten.
3: De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment. Je hoort ze tot 7 uur op Radio Optimaal in tussen werk en woonverkeer. Het programma dat je muzikaal begeleidt van je werk op weg naar huis.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder dromen. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er in het zuidoosten een bui vallen. Verder blijft het droog. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Later in de middag wordt het aangenaam zonnig nazomerweer. De wind is matig en komt uit het westen. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend bewolking en buien, in de middag op veel plaatsen droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Werk Woon Verkeer op Radio Optimaal.

0: elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Hier zit je goed.

0: Duitsland wil minder afhankelijk zijn van gas uit Noorwegen en de VS. Door de hogere gasprijzen is de Europese gasmarkt momenteel gespannen. En een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft in de Verenigde Staten omgerekend ruim €336.000 opgeleverd. Dat is een recordbedrag voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Werk, woon, verkeer. Je hoort het op Optimaal.

KWF is tegen kanker, maar meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je ambities waarmaken. Voor je kleinkind vasthouden. Omdat er zoveel is om voor te leven, zetten wij ons in voor iedereen die leeft met kanker. Geef daarom tijdens de collecteweek aan de collectant of online. KWF. Tegen kanker. Voor.

0: en niet te stuiten.
1: Niet te stuiten.
0: Portie Monsterhits.
1: Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties daarom door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. 3 van hen zijn weer thuis, maar blijven nog wel verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Hij kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd en werd beroofd. Het geweld is gefilmd, de politie roept op deze beelden niet te verspreiden. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. Het explosief is niet ontploft, wel was er een korte stroomstoring door schade aan enkele kabels. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom ontmanteld. In Duitsland worden vaker explosieven geplaatst op gevoelige plaatsen. Vorige maand werden op de luchthaven van Leipzig drones met explosieven gevonden. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht of worden paraat gehouden om opnieuw in te zetten. Er is wel verbetering, het landelijke neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Maar volgende week wordt het overwegend droog en dan stroomt de helft minder water door de Rijn dan normaal in september. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
0: Speakers trillen, buren gillen. 60 minuten lang jouw favoriete muziek. Blijf luisteren. Radio Optimaal.
2: Ben van Ofstede begeleidt je tussen werk en woonverkeer met de lekkerste gouden ouwe en de beste hit.

0: Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Lokaal kan er in het zuidoosten een bui vallen. Verder blijft het droog. De wind is matig en komt uit het westen. Aan zee kan de wind vrij krachtig zijn. Vannacht neemt in het westen de kans op een bui toe. De minima liggen tussen 12 graden in het oosten en 16 graden aan zee. Morgenochtend bewolking en buien, in de middag op veel plaatsen droog. De maximumtemperaturen liggen tussen 19 en 21 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio Optimaal heeft ze voor je. De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment. Dit is Werk Woonverkeer op Optimaal.

0: de Salavi baby.
1: De lekkerste gouden ouwe en de grootste hits van dit moment in tussen werk en woonverkeer. Het programma dat je muzikaal begeleidt vanaf je werk op weg naar huis.
2: We zijn zo terug na het nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Ook de rechtse oppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. En de regen van de afgelopen week heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: De optimale gouden ouwe doordraai.

0: wat ik wil.
1: Beste burgers van Nederland. Onze boeren worden met uitsterven bedreigd. Zij pakken graag met de overheid stikstof aan. Steun Eten uit Nederland op geefboerentoekomst.nl. Hashtag laat de boer niet stikken.
2: Met iets en goud klinkt het vertrouwd. Optimaal.
3: Optimaal.
4: Loca.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat heeft de plaatsvervangend politiechef eenheid Oost-Nederland Jolande Aalbers tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Bij de schietpartij zijn verder twee agenten gewond geraakt. Het incident vond plaats op een boerderij die vorig jaar ook werd beschoten. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub in een mail aan de klanten laten weten. Eerder was niet bekend of er persoonlijke data was gelekt, maar die duidelijkheid is er nu wel. Het gaat onder andere om telefoonnummers en huisadressen. Betaalgegevens zijn buiten schot gebleven. De club adviseert om extra alert te zijn op berichten die van Ajax afkomstig lijken te zijn. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. De werkzaamheden voor die dag die in de agenda van de koning en de koningin genoteerd stonden komen te vervallen. De uitvaart vindt in de kathedraal van Oslo plaats. De koninklijke familie is nauw met het Noorse koningshuis verbonden. Koning Harold was de peetoom van prins Friso die in 2013 overleed. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optima.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Vanavond blijft het droog en waait er een matige westenwind die later naar het zuidwesten draait. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen, verder blijft het droog. Het wordt 12 graden in het oosten tot 16 graden aan de kust. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar een bui vallen. Morgenmiddag krijgen we met een mix van wolken een paar buien, maar ook opklaringen te maken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 19 aan zee tot zo'n 22 graden in Limburg. Aan de kust kan het stevig waaien. Donderdag opnieuw een grijs begin van de dag. In de middag klaart het op en komt de zon erbij. De wind is matig, aan zee krachtig en komt uit west tot zuidwestelijke richting. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op vrijdag ziet het er naar uit dat het noorden met bewolking en regen te maken krijgt. Het zuiden heeft vooralsnog de beste papieren voor droog weer met wat zon. Overdag wordt het 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Eindelijk, je werkdag zit erop. Snel naar huis waar je heerlijk kunt ontspannen. Dit is Ben van Hofstede in tussen werk en woonverkeer. Met de lekkerste gauwouw.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harald van Noorwegen bijwonen. Harald overleed afgelopen vrijdag. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: De meeste. En de beste. De lekkerste hits. Elke keer weer. Radio Optimaal.

0: Hoe klinkt dankbaarheid? Als een staande ovatie. Een improvisatie. Zinderend. Als een buiging of juiching van geluk. Dankbaarheid klinkt als een gratitude. Een muziekstuk geschreven voor iedereen die geeft aan de muzici van het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Als dank voor uw steun. Beluister alle gratitudes op muziekinstrumentenfonds.nl.
1: De leukste hits in je eigen taal. Hier hoor je ze allemaal. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. Volgens de advocaat-generaal is het stel kil en moedwillig binnen 5 minuten met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde in januari 2024 na een slepend conflict over de verkoop van het geboortehuis van K. Vorig jaar werd K. veroordeeld tot levenslang, maar ging in hoger beroep. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Asielminister Van den Brink heeft volgens de rechtbank niet genoeg duidelijk gemaakt dat de afspraken met Italië over het regelen van de opvang worden nagekomen. De uitspraak werd gedaan in een asielzaak die een Russische man had aangespannen. Hij vroeg op 18 juni asiel aan terwijl hij in Italië een inreisvisum had gekregen. Van den Brink vond dat met het nieuwe migratiepact dat op 12 juni inging, de man naar Italië terug moest. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen, meteen werden beschoten. 2 agenten raakten gewond. Rond 4 uur vanmorgen kwam een melding binnen dat een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning was gezien. Daar trof de politie een 51-jarige zwaargewonde man aan die later aan zijn verwondingen overleed. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Rutte meldt verder dat de NAVO zijn vermogen om Duitsland en andere NAVO-landen te beschermen zal blijven versterken. Tegen kwaadaardige daden zoals in Leipzig en verder in het bondgenootschap, aldus Mark Rutte. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.

Voor iedereen. RadioOptimaalFM.nl. Dit is de Optimaal Plaat van deze week. De Optimaal Plaat van deze week.

0: Dan nu het weerbericht.
1: Vanavond blijft het droog en waait er een matige westenwind die later naar het zuidwesten draait. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen, verder blijft het droog. Het wordt 12 graden in het oosten tot 16 graden aan de kust. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar een bui vallen. Morgenmiddag krijgen we met een mix van wolken een paar buien, maar ook opklaringen te maken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 19 aan zee tot zo'n 22 graden in Limburg. Aan de kust kan het stevig waaien. Donderdag opnieuw een grijs begin van de dag. In de middag klaart het op en komt de zon erbij. De wind is matig, aan zee krachtig en komt uit west tot zuidwestelijke richting. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op vrijdag ziet het er naar uit dat het noorden met bewolking en regen te maken krijgt. Het zuiden heeft vooralsnog de beste papieren voor droog weer met wat zon. Overdag wordt het 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, zoek niet verder. Je hebt ons al gevonden. Hey, zoek niet verder. Dit is Radio Optimaal. Optimaal.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen, meteen werden beschoten. Twee agenten raakten gewond. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: De lekkerste muziek hoor je op Optimaal.

0: ben op weg naar een MT-overleg. Mm-hmm. Al helemaal met mijn hoofd daar. Wil ik even snel iets kortsluiten met die jongens. Dus ja, ik loop zo die bouw op.
1: Onbeschermd?
0: Zonder helm inderdaad.
1: Wat gebeurde er?
0: Ja, Toon staat op die steiger. Die hoort me aankomen. Draait zich om, tikt een hamer aan en boem, oud als ik.
1: Letsel?
0: Alleen tijdelijk. Erger was de schade door afwezigheid, verzekeringspremies en zo. Ja, wat een voorbeeld ook, hè. Ik schaam me kapot.
2: Een bedrijfsongeval komt niet onaangekondigd. Uw norm is de norm van uw medewerkers. Kijk voor meer tips op arboportaal.nl.
3: Je radio staat weer optimaal.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wijchen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Radio Optimaal.
3: Welkom. Goed dat je ons gevonden hebt.
4: Optimaal.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanavond blijft het droog en waait er een matige westenwind die later naar het zuidwesten draait. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen, verder blijft het droog. Het wordt 12 graden in het oosten tot 16 graden aan de kust. Morgen start de dag grijs en kan er hier en daar een bui vallen. Morgenmiddag krijgen we met een mix van wolken een paar buien, maar ook opklaringen te maken. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 19 aan zee tot zo'n 22 graden in Limburg. Aan de kust kan het stevig waaien. Donderdag opnieuw een grijs begin van de dag. In de middag klaart het op en komt de zon erbij. De wind is matig, aan zee krachtig en komt uit west tot zuidwestelijke richting. In de middag tikt de thermometer de 21 tot 23 graden aan. Op vrijdag ziet het er naar uit dat het noorden met bewolking en regen te maken krijgt. Het zuiden heeft vooralsnog de beste papieren voor droog weer met wat zon. Overdag wordt het 20 tot lokaal 25 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Dit is Internet Radio voor jou. www.radiooptimaalfm.nl.
1: Waar je ook bent en wat je ook doet, Radio Optimaal.

0: Ik ben professor Casper van Eijken. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 90% van hen overlijdt al binnen een jaar na diagnose.
1: Support Casper met zijn baanbrekend onderzoek door Stichting Overleven met Alvleesklierkanker op te nemen in uw testament. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
2: Geef een slinger aan die knop en stem hem af op jouw radiostation. Dus parkeer je radio hier. Radio Optimaal.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Aan het begin van de avond Nederlandse tijd zijn de Verenigde Staten gestart met nieuwe aanvallen op Iran. Het operationeel commando in het Midden-Oosten meldt dat het om doelen van de Iraanse revolutionaire garde gaat. Pogingen van Iran tot aanvallen op Amerikaanse troepen in de regio en de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz zouden voor de Amerikanen de aanleiding voor de vergelding zijn. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Volgens de douane zijn vanuit China de afgelopen 2 maanden flink minder kleine pakketten naar Nederland gestuurd. De Europese klant moet sinds 1 juli €3 aan invoerrechten betalen. De douane meldt dat het aantal kleine pakketten van buiten de EU 46% lager lag dan in de eerste helft van dit jaar. Het lijkt erop dat steeds meer bedrijven voor bulkinvoer van Chinese producten kiezen. Deze worden dan in Europese magazijnen opgeslagen om van hieruit aan de man gebracht te worden. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de drone zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Welkom bij weer een nieuw uur vol met jouw favoriete muziek. Dit is jouw internetstation. Want dit is radiooptimaalfm.nl. Je hoort ze hier. Jouw favoriete muziek. Radio Optimaal. Jouw allerbeste vriendje.

Elke zaterdag van 2 tot 4 kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.

moet er niet aan denken. Helaas is het voor veel mensen de realiteit. Je krijgt te horen dat je kind ziek is. Stichting Lach voor een Dag helpt gezinnen die getroffen worden door dit verschrikkelijke nieuws door ze een speciale dag te geven naar het theater. En laten lachen zoals ieder kind verdient. Doneer, sponsor, word een partner of meld een kindje aan en zorg voor een dag waarop zieke kinderen kunnen lachen en even vergeten dat ze ziek zijn.

0: Optimaal Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens politiekorpschef Janny Knol was een van de twee neergeschoten agenten in het Gelderse Overasselt levensbedreigend gewond geraakt. Andere agenten konden door het aanleggen van een drukverband voorkomen dat deze agent overleed. De agenten gingen vanmorgen rond 4 uur op een melding af. Een groep personen met bivakmutsen was gesignaleerd bij een woning in de Gelderse plaats. Eenmaal op de locatie aangekomen, werden de agenten direct beschoten. Bij de schietpartij is een 51-jarige man uit Wijchen om het leven gekomen. Supermarktketen Jumbo heeft weer een paar soorten kaas teruggeroepen omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo Kaasplateau Verrassend en Jumbo Lepelkaasje. Vorige week werd van het eigen huismerk Brie en Gorgonzola teruggeroepen. De gevolgen kunnen ernstig zijn, zegt het voedingscentrum, vooral voor mensen met een verzwakt afweersysteem, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Mogelijk zullen de Amerikaanse, Chinese en Russische presidenten elkaar treffen en spreken tijdens een top van de Asia Pacific Economic Corporation dit najaar. Deze economische top wordt op 18 en 19 november in China georganiseerd. Poetin en Xi spraken elkaar eerder deze week nog, maar de ontmoeting tussen Trump en Poetin vond alweer een jaar geleden plaats. Toen spraken zij elkaar over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Washington heeft nog niet gereageerd op de ontmoeting in november. Het weer. Vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
0: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
2: Nu 30 minuten non-stop hits.
0: Optimaal.

Du hast mich. Du hast mich.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Radio Optimaal is altijd actueel. Zelfs met de muziek. Oh.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. De Noorse koningin Mette-Marit is afgelopen avond weer ontslagen uit het ziekenhuis. Koning Haakon haalde zijn vrouw rond 20:15 op bij het ziekenhuis in Oslo. Ze was daar vanwege complicaties na haar longtransplantatie in juni opnieuw opgenomen. Door die problemen kon Mette-Marit eerder op de dag niet aanwezig zijn bij de beëdiging van Haakon. Het Noorse koningshuis zegt dat ze voorlopig goed in de gaten moet worden gehouden. Veel Nooren nemen op dit moment afscheid van koning Harald. En de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi Jinping hebben gesproken over een mogelijke ontmoeting met de Amerikaanse president Trump. De drie leiders zouden elkaar later dit jaar kunnen treffen tijdens de APEC-top op 18 en 19 november in het Chinese Shenzhen. Het idee kwam ter sprake tijdens een gesprek tussen Poetin en Xi in Kirgizië. Of de ontmoeting ook echt doorgaat hangt onder meer af van de vraag of Trump naar de top komt. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Optimaal. Welkom terug bij Radio Optimaal. Radio Optimaal. Wij zijn jouw allerbeste vriendje. Allerbeste vriendje. Dit is de Optimaal Plaat van deze week. De Optimaal Plaat van deze week.

0: koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Gezelligheid kent geen tijd. Huh? Luister lekker mee.
4: Alright.
3: Radio Optimaal.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is weer een heel nieuw uur op Radio Optimaal, met de leukste muziek voor jou.

0: Wat doet het weer vandaag? Je hoort het nu op Optimaal.
1: Het is vrijwel overal droog, met alleen in het westen kans op een buitje vanuit het zeegebied. De nachttemperatuur ligt tussen de 16 graden vlak aan de kust en 10 in het oosten. Het waait bijna niet, maar in de kustgebieden staat er een matige westelijke wind. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af, met ook her en der kans op een bui, maar het zuidoosten houdt het droog. 'S Middags trekken er een paar buien van het westen naar het oosten en laat tussendoor de zon zich ook af en toe zien. Het wordt zo'n 19 graden aan zee en 22 in het zuidoosten en er waait morgenmiddag een meest matige wind uit het westen. Morgenavond klaart het her en der op, maar kan er vooral in het oosten nog een buitje vallen en later op de avond in het westen. Op donderdag en vrijdag kan er soms een bui vallen, al dan niet met onweer, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur ligt rond de 23 graden. Op zondag en maandag stijgt die temperatuur en ook de kans op regen. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

0: Elke werkdag van 4 tot 7 uur kun je bij Radio Optimaal luisteren naar werk-woonverkeer. Werk-woonverkeer, hier bij Radio Optimaal.
1: Het geluid uit je speakers klinkt nooit meer hetzelfde. Dit is Radio Optimaal.

0: Tot zo, na het nieuws met Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Los van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Dit is het nieuws bij Radio Optimaal.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: En dan nu snel terug naar de muziek van jouw allerbeste vriendje. Radio Optimaal.
3: Dit is jouw allerbeste vriendje. RadioOptimaalFM.nl. Waar je ook bent, wij zijn er voor jou.
4: Wij zijn er voor jou.

0: Elke zaterdag van 2 tot 4. Kun je hem hier beluisteren. De optimale top 30.
1: Voluit. Voluit. Voluit. Voluit. Optimaal. Optimaal.

0: Maximaal Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een nieuw uur, een berg nieuwe energie. De hits van toen en de beste muziek van nu vliegen om je oren. Schakel je radio een standje luider, want hier is Radio Optimaal.